0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte gisteravond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussower. Hij wenst D66 sterkte. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. Een speciaal opsporingsteam van de politie heeft de afgelopen 2 maanden 41 mensen opgepakt die nog celstraffen hebben openstaan. Ze waren veroordeeld voor uiteenlopende zaken zoals zedendelicten, fraude of geweldsincidenten. De 41 veroordeelden die nu zijn opgepakt hebben in totaal nog 38 jaar aan celstraffen openstaan. Directeur Dennis de Kloeze van Feyenoord vertrekt naar Mexico. Komende zomer wordt hij sportief directeur bij de club Monterrey. De Kloeze werkte al eerder in Mexico. Hij was daar onder meer directeur van de voetbalbond. Hij is getrouwd met een Mexicaanse en spreekt vloeiend Spaans. Eind vorige maand werd bekend dat de 51-jarige de Kloeze vertrekt bij Feyenoord. Daar begon hij 4 jaar geleden als algemeen directeur. De laatste jaren was hij ook technisch directeur. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix. Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de universiteitsapp Canvas heeft gisteravond korte tijd een bericht gestaan van de hackersbende Shiny Hunters. Die melden opnieuw te zijn binnengedrongen bij het bedrijf achter de app, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week zeiden de hackers al dat ze de gegevens van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd hadden buitgemaakt. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Iran bestookte daarna 3 Amerikaanse marineschepen, waarop de VS doelen in Iran aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man, die geen benen heeft, werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn gisteren bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
2: Met nu
0: Nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. De politie pakte een uur later een verdachte op. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Hun voorzitter spreekt van een bizar harde knal. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Op de universiteitsapp Canvas is gisteravond een bericht verschenen van Shiny Hunters. De hackersbende meldde opnieuw te zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiliging. Eerder deze week braken de hackers ook al in bij het bedrijf achter Canvas. Ze hebben naar eigen zeggen de gegevens buitgemaakt van 275 miljoen studenten en medewerkers wereldwijd. Shiny Hunters geeft universiteiten en hogescholen nu tot 12 mei de tijd om te betalen. Anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. VMBO, GL en TL beginnen met wiskunde, HAVO met filosofie en Nederlands. En voor het VWO staan kunst en bedrijfseconomie op het programma. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de eindexamenklachtenlijn. Maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor studenten, voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is nog niet bekendgemaakt. De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Iran bestookte 3 Amerikaanse marineschepen. De VS viel doelen in Iran aan. Volgens president Trump is het staakt het vuren van een maand geleden nog steeds van kracht. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. De invalide man die vorige maand in Utrecht in brand werd gestoken mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens de gemeente Utrecht maakte hij het naar omstandigheden goed. Zijn rolstoel werd in brand gestoken na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Omstanders die het slachtoffer hielpen zijn gisteren bedankt door de burgemeester en de politie. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. De examens duren tot en met 27 mei. Het weer. Het is droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
5: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om met geld over de brug te komen. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van de prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Altijd in de buurt. Roulette FM.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Niemand raakte gewond. Binnen waren wel 30 leden van de partij, zei D66-minister Sjoerdsma in het programma Pauw en de Wit.
8: Dat is schrikken, maar het maakt ook woedend natuurlijk om te zien dat dit tuig van de richel weer opnieuw bij ons partijkantoor dit doet. En dat zien we ook in het hele land. We zien natuurlijk ook burgemeesters, wethouders, raadsleden bij wie dit ook gebeurt. En het is gewoon volstrekt onacceptabel.
7: Een uur na de aanslag bij de D66 is een verdachte opgepakt. Hackers zijn opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen in de app een bericht van de groep Shiny Hunters. Daarin stond dat getroffen onderwijsinstellingen tot 12 mei de tijd hebben om met geld over de brug te komen. Anders worden de gestolen gegevens gepubliceerd. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. De VS zegt dat Iran zonder aanleiding heeft geschoten, vertelt correspondent David Poort.
9: Als antwoord daarop is Amerika weer gaan bombarderen op Bandar Abbas. Dat is de havenstad in die straat van Hormuz. En Minab, daar is het hoofdkwartier van de Iraanse marine gevestigd. Dus ja, het laait gewoon weer op in die straat van Hormuz.
7: Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Zoals altijd opent scholierencomité LAX de klachtenlijn, maar dit jaar is er voor het eerst ook een stresslijn. Het LAX wil een luisterend oor bieden aan scholieren die last hebben van prestatiedruk. De examens duren tot 27 mei. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, maar blijft droog en het wordt 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Schrijver en onderzoeker Marjolein Baks geeft een lezing over haar boek Een wrang feest. In haar onderzoek, waarvoor zij ook gebruik maakte van archiefmateriaal van het regionaal archief Noordwest-Utrecht, beschrijft zij de verdrietige kant van de periode na de bevrijding. Landelijk overleden tussen 5 en 8 mei 1945 nog 220 mensen als gevolg van schietpartijen tussen Duitsers en het verzet. De lezing begint vrijdag om 14:30 in het regionaal archief Noordwest-Utrecht aan de Schepersweg 6E in Breukelen. De toegang is €5, inclusief een drankje. Vraag jij je wel eens af welke vogels je ziet en hoort als je door de natuur loopt? Gidsen Diane en Kees van IVN De Bilt nemen je mee op pad in de Westbroekse Zodden. En zo leer je meer over de vogels die in dit bijzondere landschap voorkomen. Er is een stukje bos en verder veel weidsheid met grasland en riet. De wandeling start zaterdag om 8:30 en duurt ongeveer 2 uur. Neem vooral een verrekijker mee, want door de weidsheid van het gebied zie je dan echt meer. De excursie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De start is bij de zuidingang aan de Kerkdijk 78 in Westbroek. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. Gisteravond waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Volgens president Trump is het staakt het vuren wel nog steeds van kracht. Bijna 145.000 scholieren beginnen vandaag aan hun eindexamen. Voor het eerst opent scholierencomité LAX niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn. Het is voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land en die staat op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
10: In de buurt.
0: Roulette FM.
11: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het is nog niet bekend wat het motief was achter de aanslag van op het partijkantoor van D66 gisteravond. Het gebouw raakte licht beschadigd toen een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de Jonge Democraten. Die schrokken van de harde knal, zegt de voorzitter van de jongerentak van D66.
12: Ik denk dat we gelijk ook heel strijdbaar waren en dachten, oké, we laten ons niet bang maken, we laten ons niet intimideren. Dus we gaan gewoon door met waar we mee bezig zijn. Als jongerenorganisatie proberen we politiek laagdrempelig te maken en jongeren daarbij te betrekken. En dat is onze missie en daar gaan we gewoon mee door.
11: De politie heeft voor de aanslag 1 verdachte opgepakt. In Mali zijn zeker 30 mensen gedood na een dubbele aanval op 2 dorpen. De aanslagen zijn opgeëist door jihadisten gelinkt aan terreurgroep Al-Qaeda. Het is al lang onrustig in Mali. Verschillende rebellengroepen proberen hun macht en territorium in het land uit te breiden. Ook proberen ze de junta in het land omver te werpen. Ruim 2500 Nederlanders zijn ouder dan 100, dat heeft het CBS berekend. Het gaat vooral om vrouwen, bijna 2100. Het was al bekend dat vrouwen een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Wel blijkt dat het verschil veel groter is geworden, vooral omdat mannen vroeger meer rookten. Er zijn ook regionale verschillen. Zo is de kans groter dat iemand uit Den Haag 100 wordt dan iemand uit Zuid-Limburg. Mogelijk heeft dat te maken met de leefomstandigheden. De bekende bioloog Sir David Attenborough wordt vandaag ook 100 jaar. Al meer dan 70 jaar maakt hij natuurdocumentaires van over de hele wereld voor de BBC. Voor zijn 100ste verjaardag bedankte hij de kijkers.
13: I had rather thought that I would celebrate my 100th birthday quietly. But it seems that many of you have had other ideas. But I would like to thank you all most sincerely for your kind messages.
11: Het weer, de dag begint vrij zonnig, later meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Colette FM Agenda.
1: Vraag jij je wel eens af welke vogels je ziet en hoort als je door de natuur loopt? Gidsen Diane en Kees van IVN De Bilt nemen je mee op pad in de Westbroekse Zodde. En zo leer je meer over de vogels die in dit bijzondere landschap voorkomen. Er is een stukje bos en verder veel weidsheid met grasland en riet. De wandeling start zaterdag om 8:30 en duurt ongeveer 2 uur. Neem vooral een verrekijker mee, want door de weidsheid van het gebied zie je dan echt meer. De excursie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De start is bij de Zuidingang aan de Kerkdijk 78 in Westbroek. Aanmelden kan via ivndebilt.nl. Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10:30 en 5:30. De toegangsprijs is €10 voor kinderen tot 18 jaar, €4,50. HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stambomenonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 gehouden in het Haarwitte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. De entree is gratis.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is wel een verdachte opgepakt. De aanslag wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. Hackersgroep Shiny Hunters is opnieuw binnengedrongen in de universiteitsapp Canvas. Gisteravond verscheen er een bericht waarin onderwijsinstellingen onder druk werden gezet om geld te betalen. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100. Volgens het CBS zijn het bijna allemaal vrouwen, bijna 2100. Mogelijk omdat mannen vroeger meer rookten. Wie in Zeeland of Noord-Nederland is geboren, heeft de grootste kans om de 100 te halen. Het weer, de dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land stelt de ochtendspits weinig voor. Er staan een paar korte files, om te beginnen de A50, Apeldoorn richting Zwolle. Wij hadden hem 4 kilometer, daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is vrij. En de N50 Emmeloord richting Zwolle voor Kampen 3 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stewardess die in het Amsterdam UMC werd onderzocht op het Hantavirus is negatief getest. Ze heeft het virus dus niet. Ze zat in hetzelfde vliegtuig als de vrouw die later aan het Hantavirus is overleden. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Dat cruise ship waar het Hantavirus is uitgebroken maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. De twee Britse opvarenden die in Nederland en in Zuid-Afrika in het ziekenhuis liggen zijn positief getest op het virus. Het is nog onduidelijk waarom iemand gisteravond een vuurwerkbom naar binnen gooide in het partijkantoor van D66. Er is een verdachte opgepakt, maar zijn of haar motief is niet bekendgemaakt. D66-fractievoorzitter spreekt van een bredere trend die hij ziet in de samenleving.
11: Want uiteindelijk gaat het niet alleen om ons. Dit is nu een aanslag op het D66-partijkantoor. Maar je ziet dat burgemeesters, gemeenteraadsleden, ook politieagenten, leraren steeds vaker in Nederland bedreigd, geïntimideerd worden. En dat is totaal onacceptabel.
10: De explosie bij het D66-kantoor wordt breed veroordeeld. Verschillende partijen spreken van een aanslag op de democratie. In het Verenigd Koninkrijk druppelen langzaam de uitslagen binnen van de lokale en regionale verkiezingen van gisteren. Na de eerste uitslagen valt op dat de Labour-partij van de Britse premier Starmer fors heeft verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK heeft een grote winst behaald, zegt correspondent Arjen van der Horst.
12: Wat het extra pijnlijk maakt voor Labour is dat Reform veel stemmen en zetels lijkt te winnen in gebieden, ja, die al heel lang gelden als traditionele Labour-bolwerken in het noorden van Engeland. En dan hebben we de Green Party en de Liberaal-Democraten, de twee kleinere oppositiepartijen, ook die staan op winst.
10: Later op de dag worden meer uitslagen verwacht. Het weer, vandaag wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment nog geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Lette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar, zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Schrijver en onderzoeker Marjolein Baks geeft een lezing over haar boek Een wrang feest. In haar onderzoek, waarvoor zij ook gebruik maakte van archiefmateriaal van het regionaal archief Noordwest-Utrecht, beschrijft zij de verdrietige kant van de periode na de bevrijding. Landelijk overleden tussen 5 en 8 mei 1945 nog 220 mensen als gevolg van schietpartijen tussen Duitsers en het verzet. De lezing begint vrijdag om 2:30 in het regionaal archief Noordwest-Utrecht aan de Schepersweg 6E in Breukelen. De toegang is €5, inclusief een drankje. Vraag jij je wel eens af welke vogels je ziet en hoort als je door de natuur loopt? Gidsen Diane en Kees van IVN De Bilt nemen je mee op pad in de Westbroekse Zodde. En zo leer je meer over de vogels die in dit bijzondere landschap voorkomen. Er is een stukje bos en verder veel weidsheid met grasland en riet. De wandeling start zaterdag om 8:30 en duurt ongeveer 2 uur. Neem vooral een verrekijker mee, want door de weidsheid van het gebied zie je dan echt meer. De excursie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De start is bij de zuidingang aan de Kerkdijk 78 in Westbroek. Aanmelden kan via ivndebilt.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: SCAC Dames 1 is donderdag onderscheiden met de medaille van verdiensten in brons van de gemeente De Bilt. De speelsters en begeleiders kregen de waardering vanwege de Europese titel die op paasmaandag is behaald. De ploeg leverde een historische prestatie door voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. In de finale van het Europese clubtoernooi werd HC Den Bosch met 1-0 verslagen. Met deze overwinning behaalde SCAC haar tweede Europese hoofdprijs. In 2015 wist de club al de Euro Hockey Club Champions Cup te winnen, de voorloper van de huidige Euro Hockey League. Burgemeester Haverkamp benadrukte bij de uitreiking dat de Europese winst opnieuw het hoge niveau en de internationale slagkracht van SCAC onderstreept. Filmmaker Maurice Hertog legde 4 seizoenen in natuurgebied het Leersumse Veld vast in maar liefst 44.000 beelden. Die verwerkte hij tot een film van 6,5 minuut. Het resultaat is zaterdag te zien in de Veldschuur in Leersum. Voor zijn film Een jaar lang Leersumse veld vervlogen momenten gebruikte Maurice Hertog de timelapse-techniek. Daarbij wordt niet continu gefilmd, maar worden met tussenpozen foto's gemaakt. Door die beelden achter elkaar af te spelen, lijkt de tijd versneld voorbij te gaan. Hertog maakte de opnames tussen september 24 en juli 25. Maurice Hertog is zaterdag aanwezig tussen 1 en 3 uur bij de doorlopende vertoning in de Veldschuur. Zijn volgende timelapse-project is The Church of Trees. De bomen in de bossen rond Leersum, Amerongen en Doorn spelen dan de hoofdrol. Hoeveel mensen in de regio Utrecht zijn dak- of thuisloos en in welke situatie leven zij? Om op die vragen een antwoord te krijgen doen 16 gemeenten en zo'n 120 telorganisaties mee aan een onderzoek van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Hogeschool Utrecht en Kansfonds zijn in 2023 gestart met de telling, waarbij dakloosheid gedefinieerd is als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Hierbij gaat het om mensen die nu onder de radar blijven, zoals jongeren die bij bekenden slapen of mensen die de nacht in de auto doorbrengen. Ook kinderen, mensen boven de 65 en mensen zonder geldige verblijfspapieren ontbreken in de statistieken. De organisaties en gemeenten, waaronder Bunnik, hopen met de telling een completer beeld te krijgen van dakloosheid. Die kennis is belangrijk om de bestaande aanpak om dakloosheid tegen te gaan, aan te scherpen en mensen beter te kunnen helpen.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Bij knooppunt Waterberg is namelijk een auto in brand gevlogen. 2 rijstroken zijn dicht, vertraging 20 minuten. En de N50 valt op Emmeloord richting Zwolle. Bij Kampenoord 3 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Premier en D66-leider Jette noemt de aanslag op het partijkantoor van D66 een kansloze actie. Volgens hem is er veel schade en zijn mensen die binnen waren erg geschrokken. Gisteravond werd bij het partijkantoor een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt, maar over een motief is nog niets bekend. Jette denkt dat het gaat om een doelbewuste actie tegen D66. Op een eiland op de Molukken in Indonesië is een vulkaan uitgebarsten. Op dat moment waren er 20 wandelaars op de vulkaan. 3 van hen zijn om het leven gekomen. Naar andere leden van de groep wordt nog gezocht. De wandelaars zijn allemaal afkomstig uit Singapore en Indonesië. De vulkaan is al een paar weken actief. Een gebied met een straal van 4 kilometer rond de krater is daarom verboden gebied. De Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De vrouw was in Johannesburg in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Zelf werd de stewardess met lichte klachten opgenomen in het Amsterdam UMC, maar ze blijkt het virus dus niet te hebben. Op het eiland Sint Helena is vermoedelijk wel een Brit besmet met het Hantavirus. Het is niet bekend of de patiënt aan boord is geweest van de Hondius. Het cruiseschip waar het virus uitbrak maakte vorige maand een tussenstop op Sint Helena. Leerlingen van de middelbare school in Waalwijk kunnen hun eindexamen niet meer in de sporthal maken. Die sporthal is per direct gesloten omdat er mogelijk problemen zijn met het dak. De leerlingen moeten hun examen daarom op school maken, meldt Omroep Brabant. In totaal beginnen bijna 145.000 scholieren vandaag aan hun eindexamen. Scholierencomité LAX opent dit jaar voor het eerst niet alleen een klachtenlijn, maar ook een stresslijn voor scholieren die last hebben van prestatiedruk. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maxima van 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staat file op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Arnhem Noord en Knoopend Grijshoort 6 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
12: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: agenda.
1: HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stamboomonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 uur gehouden in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Entree is gratis. De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11 uur naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekan voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Holle Bilt 16 tot 18 in de Bilt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Door een brand in een datacentrum in Almere is de Universiteit Utrecht vrijdag de hele dag gesloten. De digitale systemen en toegangspassen voor de gebouwen werken niet, waardoor werk- en studieruimtes niet betreden kunnen worden en veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd zijn. Door de brand in het datacentrum in Almere zijn er sinds donderdagochtend problemen met het netwerk, applicaties en websites van de Universiteit Utrecht. Sluiting was toen nog niet nodig, omdat veel medewerkers al in hun gebouw aanwezig waren toen de storing begon. De universiteit raadt de medewerkers en studenten af om vrijdag online te werken of online onderwijs te volgen, omdat niet alle systemen optimaal werken. Het recyclingstation in Huis ter Heide is komende week 4 dagen gesloten. Er is groot onderhoud nodig en om deze werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren is het nodig het recyclingstation volledig te sluiten. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland sluit het recyclingstation om de hinder voor bezoekers te beperken. Ook probeert de afvalinzamelaar op deze manier zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden van het terrein aan de Zandbergenlaan. Het recyclingstation is tot en met donderdag gesloten en is vanaf vrijdag weer geopend volgens de normale openingstijden. Het reinigingsbedrijf verwacht dat het na de heropening drukker kan zijn dan normaal. Wat wordt dit jaar de meest biodiverse gemeente van Midden-Nederland? Dat moet duidelijk worden tijdens een nieuwe soortenchallenge voor de gemeenten op en rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Inwoners van onder andere de Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug kunnen vanaf zaterdag een maand lang op zoek gaan naar zoveel mogelijk wilde planten en diersoorten. De zoekresultaten kunnen via een speciale pagina op waarnemingen.nl doorgegeven worden. De regionale challenge is onderdeel van een landelijke competitie tussen 21 nationale parken die strijden om de titel van meest biodiverse park van Nederland. In de regionale competitie ging de titel in 2025 naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer zegt dat hij verantwoordelijkheid neemt voor het verwachte verlies van Labour bij de lokale en regionale verkiezingen, maar dat hij niet aftreedt. Nog lang niet alle stemmen zijn geteld, maar op plekken waar het wel is gebeurd, heeft Labour fors verloren. De rechtspopulistische partij Reform UK en de linkspopulistische Green Party hebben daar zoals verwacht winst behaald. Premier Starmer is nog niet halverwege zijn regeerperiode, maar zijn populariteit is dramatisch gedaald. In Schotland en Wales waren gisteren parlementsverkiezingen, daarvan zijn nog geen uitslagen. Het moederbedrijf achter taxi-app Yango heeft een boete van 100 miljoen euro gekregen van de autoriteit persoonsgegevens. Het bedrijf is gevestigd in Nederland, maar de taxi-app Yango is alleen actief in Noorwegen en Finland. Het bedrijf geeft volgens de toezichthouder gegevens door aan Rusland met te weinig beschermingsmaatregelen. Persoonsgegevens zijn in Rusland niet zo goed beschermd als in Europa en daardoor kan de Russische overheid mogelijk toegang krijgen tot de gegevens van taxipassagiers en chauffeurs, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het dodental van de explosie maandag in een vuurwerkfabriek in China is opgelopen naar 37. Volgens staatsmedia zijn ongeveer 60 mensen gewond geraakt. Er wordt ook nog iemand vermist. De oorzaak van de ramp in de vuurwerkstad Liuyang is nog niet bekend. Voorlopig is het werk in alle vuurwerkfabrieken daar stilgelegd. In Liuyang staan honderden vuurwerkfabrieken. Die worden nu allemaal geïnspecteerd. Bij een tankstation langs de A16 bij Hendrik Ido Ambacht staan een vrachtwagen en een bestelbusje in brand. Ze staan op een parkeerplaats op zo'n 20 meter van de pomp. Het tankstation heeft de toevoer naar de pompen uit voorzorg gestopt. Bij de brand komt veel zwarte rook vrij. De afrit Hendrik Ido Ambacht en de twee rijstroken richting Dordrecht zijn daarom afgesloten. Het weer. Vandaag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft wel droog en het wordt 15 tot 19 graden vanmiddag. Morgen meer zon en dan ook wat warmer. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1. Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
11: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Colette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Schrijver en onderzoeker Marjolein Baks geeft een lezing over haar boek Een wrang feest. In haar onderzoek, waarvoor zij ook gebruik maakte van archiefmateriaal van het regionaal archief Noordwest-Utrecht, beschrijft zij de verdrietige kant van de periode na de bevrijding. Landelijk overleden tussen 5 en 8 mei 1945 nog 220 mensen als gevolg van schietpartijen tussen Duitsers en het verzet. De lezing begint vrijdag om 2:30 in het regionaal archief Noordwest-Utrecht aan de Schepersweg 6E in Breukelen. De toegang is €5, inclusief een drankje. Vraag jij je wel eens af welke vogels je ziet en hoort als je door de natuur loopt? Gidsen Diane en Kees van IVN De Bilt nemen je mee op pad in de Westbroekse Zodden. En zo leer je meer over de vogels die in dit bijzondere landschap voorkomen. Er is een stukje bos en verder veel weidsheid met grasland en riet. De wandeling start zaterdag om 8:30 en duurt ongeveer 2 uur. Neem vooral een verrekijker mee, want door de weidsheid van het gebied zie je dan echt meer. De excursie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De start is bij de zuidingang aan de Kerkdijk 78 in Westbroek. Aanmelden kan via ivndebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM. Classic.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een bank in Zintzig, in het westen van Duitsland, is een gijzeling aan de gang, melden Duitse media. Volgens Bild is een van de gijzelaars een chauffeur van een geldtransportwagen die bij aankomst bij de bank door een onbekende man zou zijn bedreigd en mee naar binnen zijn genomen. Het Openbaar Ministerie heeft de omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de website stonden beelden van vrouwen die werden misbruikt en soms ook gefilmd. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op een Nederlandse server staat. En het dodental na de explosie in een Chinese vuurwerkfabriek is opgelopen tot 37. Ook zouden er zo'n 60 mensen gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben alle vuurwerkfabrieken in de omgeving stilgelegd voor inspectie. Het weer, zon en wolken, het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in het midden van het land. Tot beginnen de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken een kleine 10 minuten oponthoud. En de A12 Utrecht richting Duitsland. Tussen Arnhem-Noord en Westervoort staat 4 kilometer file. En dat kost je daar ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinaties snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De verdachte die is opgepakt na de aanslag op het partijkantoor van D66 is een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie onderzoekt nog of hij alleen handelde en wat zijn motief was. Bij het D66-partijkantoor in Den Haag werd gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus gegooid. Niemand raakte gewond, maar de schade is groot. Premier en D66-leider Jetten noemt de aanslag een kansloze actie en zegt dat de partij zich hierdoor niet het zwijgen laat opleggen. Hij denkt dat de actie speciaal gericht was tegen D66. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en de omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd. In de Duitse plaats Zinzig, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling gaande. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad van Zinzig is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. Het Openbaar Ministerie heeft omstreden pornosite Motherless offline gehaald. Op de site waren beelden te zien van vrouwen die werden misbruikt en soms ook werden gefilmd. Er stond ook kinderporno op. NOS en Nieuwsuur ontdekten dat de site al zeker 2 jaar op Nederlandse servers staat. Het OM startte daarom een verkennend onderzoek. Leroy Echtold blijft trainer van AZ. Hij werd begin dit jaar aangesteld als interimcoach nadat Maarten Martens werd ontslagen. Onder leiding van Echtold won AZ de KNVB-beker. Ook bereikten de Alkmaarders de kwartfinales van de Conference League. Echtold heeft een contract getekend voor 2 jaar. Het weer, zon en wolken. Het blijft droog en het is 15 tot 19 graden. Morgen meer zon en dan ook wat warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. En 10 minuten oponthoud heb je nog op de A12 van Utrecht naar Duitsland voor Westervoort. En er staat daar 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
11: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: ZFM Agenda.
1: HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stamboomonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 uur gehouden in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in De Bilt. Entree is gratis. De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11 uur naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekan voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrinth van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Hollebeeld 16 tot 18 in De Bilt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: met de FM Regio Nieuws.
1: SCAC Dames 1 is donderdag onderscheiden met de medaille van verdiensten in brons van de gemeente De Bilt. De speelsters en begeleiders kregen de waardering vanwege de Europese titel die op paasmaandag is behaald. De ploeg leverde een historische prestatie door voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. In de finale van het Europese clubtoernooi werd HC Den Bosch met 1-0 verslagen. Met deze overwinning behaalde SCAC haar tweede Europese hoofdprijs. In 2015 wist de club al de Euro Hockey Club Champions Cup te winnen, de voorloper van de huidige Euro Hockey League. Burgemeester Haverkamp benadrukte bij de uitreiking dat de Europese winst opnieuw het hoge niveau en de internationale slagkracht van SCAC onderstreept. Filmmaker Maurice Hertog legde 4 seizoenen in natuurgebied het Leersumse Veld vast in maar liefst 44.000 beelden. Die verwerkte hij tot een film van 6,5 minuut. Het resultaat is zaterdag te zien in de Veldschuur in Leersum. Voor zijn film Een jaar lang Leersumse Veld vervlogen momenten gebruikte Maurice Hertog de timelapse-techniek. Daarbij wordt niet continu gefilmd, maar worden met tussenpozen foto's gemaakt. Door die beelden achter elkaar af te spelen lijkt de tijd versneld voorbij te gaan. Hertog maakte de opnames tussen september 24 en juli 25. Maurice Hertog is zaterdag aanwezig tussen 1 en 3 uur bij de doorlopende vertoning in de Veldschuur. Zijn volgende timelapse-project is The Church of Trees. De bomen in de bossen rond Leersum, Amerongen en Doorn spelen dan de hoofdrol. Hoeveel mensen in de regio Utrecht zijn dak- of thuisloos en in welke situatie leven zij? Om op die vragen een antwoord te krijgen doen 16 gemeenten en zo'n 120 telorganisaties mee aan een onderzoek van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Hogeschool Utrecht en Kansfonds zijn in 2023 gestart met de telling, waarbij dakloosheid gedefinieerd is als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Hierbij gaat het om mensen die nu onder de radar blijven, zoals jongeren die bij bekenden slapen of mensen die de nacht in de auto doorbrengen. Ook kinderen, mensen boven de 65 en mensen zonder geldige verblijfspapieren ontbreken in de statistieken. De organisaties en gemeenten, waaronder Bunnik, hopen met de telling een completer beeld te krijgen van dakloosheid. Die kennis is belangrijk om de bestaande aanpak om dakloosheid tegen te gaan, aan te scherpen en mensen beter te kunnen helpen.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het drinkwater in de regio Amersfoort was rond de jaarwisseling vervuild door de schade aan het beton van een drinkwaterkelder, heeft drinkwaterbedrijf Vitens vastgesteld na onderzoek. Vanwege de verontreiniging moesten mensen in Amersfoort en omgeving hun kraanwater voor gebruik koken. De problemen hielden een paar weken aan en ongeveer 85.000 mensen hadden er last van. Volgens Vitens was het beton in de drinkwaterkelder verouderd, waardoor lekkage ontstond. De kelder wordt nu gerenoveerd en ook de komende tijd daarom niet gebruikt. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, heeft de brandweer gezegd. In het datacenter staan de servers van verschillende bedrijven, instellingen en gemeenten. Door de brand vielen veel websites en andere diensten uit. De datakasten staan in een heel ander deel van het gebouw. De servers bleven onbeschadigd. Over de oorzaak van de brand is nog altijd niets bekend. Gebruikers van Instagram kunnen hun privéberichten niet meer extra versleutelen. Zonder die zogeheten end-to-end encryptie kunnen niet alleen de verzender en ontvanger privéberichten lezen, maar kan ook het moederbedrijf van Instagram, Meta, meelezen. Opsporingdiensten wereldwijd proberen Meta al langer te overtuigen om de functie te verwijderen. Zij zeggen dat criminelen anders ongezien hun gang kunnen gaan. In de Duitse plaats Sinziek, op zo'n 25 kilometer van Bonn, is in een bank een gijzeling aan de gang. Vermoedelijk worden meerdere mensen vastgehouden. Een van de gijzelaars is een chauffeur van een geldtransportwagen. De binnenstad is afgesloten en er zijn meerdere politieteams aanwezig. De Duitse politie omschrijft de situatie in Sinziek als stabiel, maar geeft verder geen informatie. Het weer nog tot besluit. Het is droog en vooral in het noorden schijnt de zon. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden vanmiddag. Morgen begint de dag zonnig. Later zijn er wat wolken en het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in het midden van het land op dit moment. Op het begin de A12, Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg bijna 10 minuten vertraging. Ook 10 minuten oponthoud op de A27 van Utrecht naar Almere. Ter hoogte van Eemnes staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij Zwolle Centrum. Ook een slecht wegdek. Linkerrijstrook ook dicht, vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Colette FM Agenda.
1: Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes en Franse stijltuinen, terwijl een enthousiaste gids je een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke vrijdag om 1 uur en 3 uur meedoen. De rondleiding kost €5 naast het reguliere ticket van €12,50 voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan de Kasteellaan 1 in Haarzuilens. Schrijver en onderzoeker Marjolein Baks geeft een lezing over haar boek Een wrang feest. In haar onderzoek, waarvoor zij ook gebruik maakte van archiefmateriaal van het regionaal archief Noordwest-Utrecht, beschrijft zij de verdrietige kant van de periode na de bevrijding. Landelijk overleden tussen 5 en 8 mei 1945 nog 220 mensen als gevolg van schietpartijen tussen Duitsers en het verzet. De lezing begint vrijdag om 2:30 in het regionaal archief Noordwest-Utrecht aan de Schepersweg 6E in Breukelen. De toegang is €5, inclusief een drankje. Vraag jij je wel eens af welke vogels je ziet en hoort als je door de natuur loopt? Gidsen Diane en Kees van Yvien de Bilt nemen je mee op pad in de Westbroekse Zodde. En zo leer je meer over de vogels die in dit bijzondere landschap voorkomen. Er is een stukje bos en verder veel weidsheid met grasland en riet. De wandeling start zaterdag om 8:30 en duurt ongeveer 2 uur. Neem vooral een verrekijker mee, want door de weidsheid van het gebied zie je dan echt meer. De excursie is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. De start is bij de zuidingang aan de Kerkdijk 78 in Westbroek. Aanmelden kan via iviendebeeld.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Run.

For you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it?

0: Colette FM, regio nieuws.
1: Door een brand in een datacentrum in Almere is de Universiteit Utrecht vrijdag de hele dag gesloten. De digitale systemen en toegangspassen voor de gebouwen werken niet, waardoor werk- en studieruimtes niet betreden kunnen worden en veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd zijn. Door de brand in het datacentrum in Almere zijn er sinds donderdagochtend problemen met het netwerk, applicaties en websites van de Universiteit Utrecht. Sluiting was toen nog niet nodig, omdat veel medewerkers al in hun gebouw aanwezig waren toen de storing begon. De universiteit raadt de medewerkers en studenten af om vrijdag online te werken of online onderwijs te volgen, omdat niet alle systemen optimaal werken. Het recyclingstation in Huis ter Heide is komende week 4 dagen gesloten. Er is groot onderhoud nodig en om deze werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren is het nodig het recyclingstation volledig te sluiten. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland sluit het recyclingstation om de hinder voor bezoekers te beperken. Ook probeert de afvalinzamelaar op deze manier zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden van het terrein aan de Zandbergenlaan. Het recyclingstation is tot en met donderdag gesloten en is vanaf vrijdag weer geopend volgens de normale openingstijden. Het reinigingsbedrijf verwacht dat het na de heropening drukker kan zijn dan normaal. Wat wordt dit jaar de meest biodiverse gemeente van Midden-Nederland? Dat moet duidelijk worden tijdens een nieuwe soortenchallenge voor de gemeenten op en rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Inwoners van onder andere De Bilt, Zeist en Utrechtse Heuvelrug kunnen vanaf zaterdag een maand lang op zoek gaan naar zoveel mogelijk wilde planten en diersoorten. De zoekresultaten kunnen via een speciale pagina op waarnemingen.nl doorgegeven worden. De regionale challenge is onderdeel van een landelijke competitie tussen 21 nationale parken die strijden om de titel van meest biodiverse park van Nederland. In de regionale competitie ging de titel in 2025 naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doekse zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land loopt het vooral vast op deze wegen. De A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 10 minuten langer over. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 12 kilometer. Oponthoud dus 25 minuten. Vanwege slecht wegdek is de linkerrijstrook daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
9: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: Lette FM Agenda.
1: HCC houdt de halfjaarlijkse CompuFair. Deze veelzijdige computerbeurs brengt iedereen die geïnteresseerd is in digitale technologie, innovatie en creativiteit samen voor een dag vol inspiratie, kennisdeling en ontmoeting. Bezoekers maken kennis met onderwerpen als kunstmatige intelligentie, domotica, drones, foto- en videobewerking, stamboomonderzoek, muziekproductie, modeltreinbanen en vliegsimulatie. De CompuFair wordt zaterdag van 10 tot 3 uur gehouden in het HF Witte Centrum aan het Henri Dunantplein 4 in de Bilt. Entree is gratis. De Nationale Molendag is het grootste molenevenement van Nederland en wordt dit weekend gehouden. Honderden traditionele wind- en watermolens openen hun deuren om bezoekers te ontvangen. Zo kun je zaterdag vanaf 10 uur 's ochtends terecht bij Molen de Kraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Er is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Ook kun je vanaf 11 uur naar Molen Gesina aan de Ruigenhoekse Dijk 32 in Groenekan voor een rondleiding, pannenkoeken en fiets- of wandelroutes. Tijdens het landelijk atelierweekend opent de stichting Jits Bakker Collectie de deuren van atelier De Kooi en het aangrenzende beeldenlabyrint van de bekende kunstenaar Jits Bakker. Er is volop gelegenheid om het terrein op eigen tempo te verkennen. Het atelier, waar Jits Bakker meer dan 50 jaar werkte aan zijn veelzijdige oeuvre, biedt een unieke inkijk in het leven en werk van een van Nederlands meest geliefde kunstenaars. En zaterdag en zondag van 12 tot 6 welkom in Atelier De Kooi aan de Holle Bilt 16 tot 18 in de Bilt.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
2: Een grap.

0: Roulette FM.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Volgens de Spaanse autoriteiten zijn bij een vrouw uit Alicante symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Ze zat op de KLM-vlucht van Johannesburg naar Nederland, waarin aanvankelijk ook de Nederlandse vrouw zat die voor vertrek uit het toestel werd gehaald, omdat ze doodziek was. Later overleed de Nederlandse aan het Hanta-virus. Of de Spaanse vrouw ook echt het virus heeft, moet nog worden onderzocht. Ook een Nederlandse stewardess van KLM die op dezelfde vlucht zat, had symptomen van het virus. Vanochtend werd bekend dat zij niet besmet is. In de Duitse Zinzig bereiden hulpverleners zich voor op een noodsituatie vanwege de gijzeling in een bankfiliaal. De lokale hulpdiensten en het Duitse Rode Kruis hebben brancards neergezet aan het eind van de straat. Ook is daar een EHBO-post ingericht. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie in Zinzig een melding over een gijzeling. Hoeveel mensen er in de bank vast worden gehouden is niet bekend. Wel zegt de politie dat er geen klanten bij zijn. Door de brand bij het datacentrum in Almere van gisteren zijn 3 verdiepingen volledig verwoest. Het gaat om elektriciteitsruimtes met noodaggregaten, zegt de brandweer. Meerdere organisaties die aan het datacentrum verbonden zijn, werden door de brand getroffen. Zo is de Universiteit Utrecht ook vandaag nog grotendeels dicht. Ook rederij Doeksen zit nog steeds met de gevolgen. Passagiers die met de boot van Harlingen naar Terschelling of Vlieland willen, moeten handmatig gecontroleerd worden, omdat de toegangspoortjes en de handscanners niet werken. Instagram biedt gebruikers niet langer de mogelijkheid om berichten extra te beveiligen. Meta, het moederbedrijf van Instagram, heeft de mogelijkheid om berichten extra te versleutelen uitgeschakeld. Bijna niemand maakte daar gebruik van, zegt Meta. Politie en opsporingsdiensten wilden dat al eerder om makkelijker mee te kunnen lezen met criminelen. Het weer droog en vooral in het noorden zonnig. De temperatuur ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. Het is dan iets warmer, met maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Voorthuizen. A28, Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er een half uur langer over. Het wegdek is daar slecht, de linkerrijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os, tussen Heteren en Ravenstein, heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Minister Van Weel van Justitie noemt het goed dat het OM de pornosite Motherless offline heeft gehaald. Dat dat pas gebeurde na publiciteit van de NOS en Nieuwsuur noemt Van Weel niet erg. Soms hebben de media een triggerfunctie, zegt hij. Na de publicaties werd de porno-website gisteravond uit de lucht gehaald. Op die site waren onder meer beelden van vrouwen te vinden die werden misbruikt of stiekem werden gefilmd. De kans is wel aanwezig dat Motherless via een andere weg weer online komt, omdat de domeinnaam niet in Nederland is geregistreerd. Ondanks een staakt het vuren dat Moskou had aangekondigd voor vandaag en morgen, heeft Rusland vannacht honderden droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Morgen, 9 mei, viert Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland. En daarom wilde Moskou naar eigen zeggen een gevechtspauze. Maar volgens de Oekraïnse president Zelensky zijn er vannacht meer dan 850 drones op Oekraïne afgevuurd. Hij zei daarom geen enkele reden te zien voor Oekraïne om zich in te houden. Rusland zegt dat er meer dan 260 Oekraïnse drones zijn neergehaald. De gijzeling in een bankfiliaal aan de Duitse plaats Zinzig is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Mogelijk waren ze verdwenen direct nadat de twee hadden opgesloten. Vanochtend rond 9 uur kreeg de politie een melding dat er mensen in de bank werden gegijzeld. Lang was duidelijk om hoeveel mensen het ging. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het Hanta-virus vastgesteld. Het is een vrouw uit Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht al symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. Uit het KLM-toestel werd vlak voor vertrek een Nederlandse vrouw gehaald die later aan het virus overleed. Tot besluit nog het weer. Het is droog en vooral in het noorden is het vrij zonnig. De temperatuur vanmiddag ligt tussen de 16 en 20 graden. Morgen begint de dag zonnig, later zijn er meer wolken. En het wordt al iets warmer met maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Stroe. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 13 kilometer door het slechte wegdek. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. De vertraging is nu een half uur. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek heb je een kwartier extra nodig. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
13: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Weekend in de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. De mannen zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. Ze gingen daarbij vaak zeer gewelddadig te werk. Opnieuw zijn er bij iemand die op een KLM-vlucht uit Zuid-Afrika zat symptomen van het hantavirus vastgesteld. Het is een vrouw uit het Spaanse Alicante. Eerder had een stewardess van die vlucht symptomen, maar zij bleek het virus niet te hebben. En de gijzeling in een bankfiliaal in de Duitse plaats Zinzig, die is voorbij. De politie is het pand binnengegaan en vond daar twee mensen die vastzaten in een ruimte. De dader of daders waren nergens meer te bekennen. Het weer, wolken en vooral in het noorden geregeld zon. Morgen overal meer zon en dan is het ook vrij warm met maxima van 22 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vooral vertraging op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle centrum is de vertraging inmiddels opgelopen tot 35 minuten. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws?
3: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed!
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
12: Altijd in de buurt. Roulette FM.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en bij rederij Doekse. Het datacenter denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als de stroomvoorziening weer is hersteld. De Belgische politie heeft 18 mannen aangehouden die samen een Turkse maffiabende zouden vormen. Ook zijn er huiszoekingen gedaan in 26 woningen. De mannen, allemaal tussen de 22 en 40 jaar, zouden op grote schaal geld hebben verdiend met bedreiging, afpersing en witwassen. De bende zou zeer gewelddadig te werk zijn gegaan, vooral in Belgisch Limburg. Bij huiszoekingen werden meerdere vuurwapens en stapels contant geld gevonden. De politie heeft ook auto's en dure horloges in beslag genomen. Peter Gillis van het tv-programma Massa is Kassa gaat in beroep tegen zijn straf voor belastingontduiking. Gisteren kreeg hij van de rechtbank 1,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk en 1,3 miljoen euro boete. Gillis kreeg ook een taakstraf voor mishandeling van de ex of van zijn ex, maar of hij ook daartegen in beroep gaat is onduidelijk. En de eerste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door de Fransman Paul Magnier. Hij won de sprint en rijdt nu in de roze leiderstrui. In de laatste kilometer voor de finish was er een zware valpartij. Dylan Groenewegen was een van de slachtoffers en was daardoor kansloos voor de sprint. Het weer dan droog en vooral in het noorden zonnig. Vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen weer flink zonnige periode, maar ook wat stapelwolken. Maximaal 22 graden wordt het dan. En dan de warmste dag dus van de week. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land staat nu een dikke 70 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn ben je een kwartier extra kwijt tussen Hoevelaken en Voorthuizen. De A6 vanuit Muiden naar Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad heb je een kwartier vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Westervoort ook een kwartier extra. En op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek rijdt het langzaam over 14 kilometer en is de linkerrijstrook dicht. A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging. En dat ben je ook extra kwijt op de N325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
17: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het datacentrum in Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land. De controles aan de Nederlandse grens gaan veranderen. De koninklijke marechaussee krijgt van het kabinet meer vrijheid om zelf te bepalen waar er wordt gecontroleerd. Volgens het nieuwe kabinet heeft dat meer zin. En in de Verenigde Staten zijn de eerste dossiers over UFO's online gezet op de site van het ministerie van Defensie. Documenten en beelden waren tot nog toe geheim, maar in het kader van transparantie zijn de eerste ruim 160 dossiers nu vrijgegeven. Het weer dan, vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zonnige periode, maximaal 22 graden.
0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land vielen op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 35 minuten vertraging. Door het slechte wegdek is de linkerreis ook dicht. A50 van Arnhem naar Os tussen Knoopend Valburg en Ravenstein een kwartier extra. En ook op de N325 vanuit Nijmegen naar Arnhem heb je tussen Huissen en Westervoort een kwartier extra nodig. En een klein stukje verderop voor het knooppunt Velperbroek daarbovenop ook weer 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat hulpverleners stevast worden bestookt en mensen ook gewond raken. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Klanten van het door brand getroffen datacentrum in Almere kunnen waarschijnlijk binnen 72 uur weer bij hun gegevens. Met noodkoelingen en aggregaten proberen ze daar alles weer op te starten. Door de brand zijn veel websites en andere diensten uitgevallen, zoals bij de Universiteit Utrecht en rederij Doekse. Het datacentrum denkt dat er geen data verloren zijn gegaan, omdat het vuur alleen bij de stroomvoorziening en de koeling zou hebben gewoed. Maar het bedrijf weet dat pas zeker als die stroomvoorziening weer is hersteld. De grenscontroles gaan na de zomer op de schop. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer die controles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op de wegen achter die grenzen. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland. Hij is vorige maand gefilmd in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie is het waarschijnlijk een zwervende wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. En daarom is het niet zeker of die wolf ook in Zuid-Holland blijft of dat hij op doortocht is. En judoka Amber Gersjes heeft voor het eerst goud op een Grand Slam toernooi gewonnen. In Kazachstan was ze in de finale van de klasse tot 48 kilo te sterk voor haar tegenstander Gambatar uit Mongolië. Het weer dan vanavond en vannacht opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, ook wat wolken. En met maximaal 22 graden wordt het dan de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je vooral nog vertraging op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum doe je er 25 minuten langer over. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar voorlopig dicht. De N325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelredome en Westervoort is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de beeld is dit
12: Roulette FM.
0: Straks blik op het weekend. Nu tot 7 uur vluchtstrook.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met de ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken. Vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. Voor het eerst is er nu ook een wolf gezien in Zuid-Holland, in de buurt van Barendrecht. Volgens de provincie gaat het waarschijnlijk om een zwervende wolf die nog op zoek is naar een eigen

0: leefgebied. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en het gaat afkoelen naar een graad of 7. Morgen flink zonnige periode, dan maximaal 22 graden.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land nog file op de A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Er staat 9 kilometer file. De vertraging is wel flink afgenomen, nog 10 minuten extra nu. Wegen het slechte wegdek is de linkerrijstrook nog wel voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
3: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk, de vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
12: In de buurt. Roulette FM.
13: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet trekt in totaal 100 miljoen euro uit voor compensatie van de vuurwerkverkopers. Met ingang van komende jaarwisseling mogen consumenten geen vuurwerk meer afsteken, omdat er altijd hulpverleners worden bestookt en mensen gewond raken. Alleen knalerwten en sterretjes mogen nog. Buurtverenigingen mogen nog wel siervuurwerk afsteken als compoundboxen en fonteintjes. De vuurwerkbranche vindt die 100 miljoen veel te weinig. De verkoopbedrijven vroegen bijna 900 miljoen euro compensatie voor het wegvallen van hun inkomsten. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland, in Sinzig, zou een kist met geld zijn buitgemaakt. De politie heeft ook een signalement van 1 verdachte verspreid die kist zou hebben meegenomen. Over eventuele andere verdachten is niets bekendgemaakt. De gijzeling begon vanmorgen. Er werden 2 mensen vastgehouden, de chauffeur van een geldtransport en een medewerker van de bank. Die bleven ongedeerd en werden rond 2:30 vanmiddag door de politie bevrijd. De dader of daders waren toen al gevlucht. Het kabinet wil de marechaussee meer ruimte geven om zelf te bepalen waar en wanneer er grenscontroles nodig zijn. Volgens minister Van den Brink is dat vaak niet aan de grenzen zelf, maar op wegen daar in de buurt. De maatregel maakt deel uit van een pakket waarmee het kabinet de asielwetten alsnog door het parlement wil krijgen. De Vereniging Nederlandse Gemeenten is tevreden.
14: Het is goed dat de premier zich heeft uitgesproken. Het is ook goed dat het kabinet vandaag een aantal plannen heeft gepresenteerd. En het is nu ook zaak om daar echt mee aan de slag te gaan en resultaten te laten zien.
13: Ja, of er vanuit Den Haag nu meer geld voor de marechaussee komt, is niet duidelijk. En wielrenster Anna van der Breggen heeft de rode leiderstrui overgenomen in de Vuelta Feminina. De 36-jarige Nederlandse won in Spanje de 6e en voorlaatste etappe. Dat was een bergetappe. Het weer dan, opklaringen. Vannacht is het helder. Temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Weinig wind is er ook. Morgen eerst vrij veel zon, maar later ook wat stapelwolken. Blijft wel droog en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
17: Roulette FM.
16: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
18: Roulette FM.
19: Blik op het weekend met Ruben Kaai.
20: Ja, nou heb ik u. Dat hadden jullie echt niet verwacht.
21: Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road.

0: elkaar.
1: Ja, nu hoort het welkom op deze vrijdag, de 8e van mei. Het is 10 minuten over 7. Mijn naam is Ruben Kaaij en de komende 2 uur hoor je met mij met de uitzending 128 inmiddels van Blik op het Weekend. En ook deze week gewoon weer een goed gevuld programma. Zometeen bijvoorbeeld de New Music Friday Update met de nieuwste releases die je niet mag missen. We duiken in een interessant onderwerp in Rubens onderzoeksredactie. We spelen natuurlijk ook gewoon het vertrouwde spelletje Oud en Nieuw. Spelen we spelletje Pim Pam Pet Muziek Editie. Alex Danshoekje komt voorbij. Het is tijd voor moppentijd en ook tijd voor hoeveel procent van de mensen. Ja, kortom, er valt echt bijzonder veel te beleven weer. En dat kan natuurlijk niet in mijn eentje. Nee, dat zou ongelooflijk saai zijn. Daarom wil ik jou vragen om even je telefoon erbij te pakken. En dan even een WhatsAppje te sturen naar 06 16 14 36 80. Ja, kan je eigenlijk van alles laten weten. Alles komt hier links van mij binnen. Misschien wat je vanavond gegeten hebt. Of wat je gaat doen vanavond. Wat je vandaag gedaan hebt. Heb je nou iets heel bijzonders meegemaakt? Zoals ik bijvoorbeeld gisteren in de supermarkt. Ga ik zo meteen allemaal vertellen, maar ik ben ook wel benieuwd naar jouw verhaal. Dus laat het weten via 06 16 14 36 80. En dan gaan we er een hele mooie uitzending van maken, al zeg ik het zelf. Dan heb ik nog even het weer voor je. Vanavond en vannacht is het helder met een temperatuur van 7 graden. Dat is wel frips. Maar morgen, dan begint de dag zonnig. Later komen er wel meer wolken, dat is wel jammer. Maar het wordt 19 graden. Ik heb de weer-app gekoekeloerd en ik dacht, och, och, och. En één ding spookte door mijn hoofd. Wat

0: en nieuw.
1: Het is de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw, waarbij je de keuze hebt tussen twee platen. Een oude plaat die gemaakt is voor het jaar 2000 en een nieuwe plaat die is gemaakt na het jaar 2000. En deze week gaat de battle tussen Acta en de Munnik, Het regent zonnestralen uit 1998. Op het randje, maar wel lekker.
2: Rustig ademhalen.
1: Deze nieuwe van Adele, Someone Like You uit 2011.

Vraag. Welke is jouw favoriet en welke wil je daarmee graag horen? Dat kan via dezelfde app, zoals ik net zei, 06-1614-3680. Een simpel tekst of spraakberichtje via WhatsApp. En wie weet, draai ik dan binnen nu in een klein half uurtje misschien wel jouw favoriet.

0: Perry en I Kiss the Girl.
1: Blijf up-to-date van alle activiteiten in jouw regio. Dit is de Blik op het Weekend agenda-update met Ruben Kaai.
0: Ja, komend weekend is het niet alleen de dag van het Moederdag, namelijk zondag. Dit is een kleine herinnering. Moederdag, aanstaande zondag. Koop een mooi cadeautje of doe wat liefs voor jouw moeder of iemand. In ieder geval doe iets voor Moederdag. Kleine tip. En goed, ja, komend weekend wordt de Nationale Molendag ook gehouden. En openen verschillende molens van het Utrechtse landschap hun deuren voor publiek. Molenaars en vrijwilligers geven uitleg over het werk van de molenaar, de werking van de molen en delen bijzondere verhalen over dit oer-Hollandse erfgoed. De openstelling is onderdeel van de Nationale Molendag, waarbij honderden wind- en watermolens in heel Nederland toegankelijk zijn. Dit jaarlijkse evenement viert een molenerfgoed en biedt bezoekers speciale activiteiten en rondleidingen van molenaars. In onze streek zijn er 3 molens waar je als bezoeker een rondleiding kunt krijgen en uitleggen over de werking van die molens. Ook organiseren verschillende locaties extra activiteiten, zoals demonstraties en kinderactiviteiten. Ik heb een overzichtje met wat er in deze regio Zuidoost-Utrecht te doen is aan de molens. In Amerongen staat namelijk de bijna 200 jaar oude molen Malust. Deze is morgen van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags te bezoeken. En er worden pannenkoeken gebakken voor de bezoekers. Altijd lekker. Molen Oog in het Zeil in Koten is zaterdag en zondag te bezoeken. Er zijn rondleidingen en er worden pannenkoeken gebakken voor kinderen. De molen is gebouwd in 1869. Leuk feitje van de dag. En morgen is er van 7 tot 8:30 in de avond een zomeravondconcert van muziekvereniging Excelsior. Ja, morgen kun je tot 4 uur terecht bij de Molenkraai aan de Westbroekse Molenweg 28 in Westbroek. Daar is een rondleiding, muziek en demonstraties door de molenaar. Tot slot is molen Gesina in Groenekan ook morgen te bezoeken. Over het bouwjaar van deze molen bestaat wel redelijk wat onduidelijkheid. Maar de molen, veel bronnen zeggen dat het vanuit 1893 komt. Maar op de kap van de molen staat het jaartal 1853. Dus een beetje onbekend, maar goed. Wie weet ga je er morgen veel meer over horen. Met een draaimolen worden er bezoekers ook bij molen Gesina ontvangen. En ook met vers gebakken pannenkoeken. Nou, die pannenkoeken die ontbreken niet. In totaal zijn er 15 molens in de provincie Utrecht die dit weekend bezocht kunnen worden. En meer informatie daarover is te vinden op de website van Utrechts Landschap en op de website van de Nationale Molendag. En ja, meer informatie over agendaberichten zie je op www.omroepzout.nl.

0: Roulette FM, de vrijdagavond, Lost Frequencies en Crazy. En op de vrijdagavond maakt het 1 minuut voor 7:30. Zometeen heb ik de New Music Friday Update. En ook de uitslag van het spelletje Oud en Nieuw, wat er zometeen aankomt. Even kijken van de berichtenbox. Ik heb onder andere een spraakbericht.
1: Ik kies voor het regent zonnestralen van Acta en de Munnik.
0: Dat is een stem voor Acta en de Munnik. Ook nog heb ik hier een app.

0: Drenthe FM Regio Nieuws.
1: SCAC Dames 1 is donderdag onderscheiden met de medaille van verdiensten in brons van de gemeente De Bilt. De speelsters en begeleiders kregen de waardering vanwege de Europese titel die op paasmaandag is behaald. De ploeg leverde een historische prestatie door voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. In de finale van het Europese clubtoernooi werd HC Den Bosch met 1-0 verslagen. Met deze overwinning behaalde SCAC haar tweede Europese hoofdprijs. In 2015 wist de club al de Euro Hockey Club Champions Cup te winnen, de voorloper van de huidige Euro Hockey League. Burgemeester Haverkamp benadrukte bij de uitreiking dat de Europese winst opnieuw het hoge niveau en de internationale slagkracht van SCAC onderstreept. Filmmaker Maurice Hertog legde 4 seizoenen in natuurgebied het Leersumse Veld vast in maar liefst 44.000 beelden. Die verwerkte hij tot een film van 6,5 minuut. Het resultaat is zaterdag te zien in de Veldschuur in Leersum. Voor zijn film Een jaar lang Leersumse Veld vervlogen momenten gebruikte Maurice Hertog de timelapse techniek. Daarbij wordt niet continu gefilmd, maar worden met tussenpozen foto's gemaakt. Door die beelden achter elkaar af te spelen lijkt de tijd versneld voorbij te gaan. Hertog maakte de opnames tussen september 24 en juli 25. Maurice Hertog is zaterdag aanwezig tussen 1 en 3 uur bij de doorlopende vertoning in de Veldschuur. Zijn volgende timelapse-project is The Church of Trees. De bomen in de bossen rond Leersum, Amerongen en Doorn spelen dan de hoofdrol. Hoeveel mensen in de regio Utrecht zijn dak- of thuisloos en in welke situatie leven zij? Om op die vragen een antwoord te krijgen doen 16 gemeenten en zo'n 120 telorganisaties mee aan een onderzoek van Hogeschool Utrecht en Kansfonds. Hogeschool Utrecht en Kansfonds zijn in 2023 gestart met de telling, waarbij dakloosheid gedefinieerd is als een gebrek aan volwaardige huisvesting. Hierbij gaat het om mensen die nu onder de radar blijven, zoals jongeren die bij bekenden slapen of mensen die de nacht in de auto doorbrengen. Ook kinderen, mensen boven de 65 en mensen zonder geldige verblijfspapieren ontbreken in de statistieken. De organisaties en gemeenten, waaronder Bunnik, hopen met de telling een completer beeld te krijgen van dakloosheid. Die kennis is belangrijk om de bestaande aanpak om dakloosheid tegen te gaan, aan te scherpen en mensen beter te kunnen helpen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
3: Ruben Kaai.
4: Zometeen de New Music Friday Update met nieuwe muziek van onder andere Vrouwtje. En eerst Fleming & Move.

0: En Champions League.
1: Psst, het is vrijdag. New Music Friday.
0: Ja, want afgelopen nacht, 12 uur, zijn er weer een groot aantal nieuwe nummers uitgebracht. In deze update hou ik je op de hoogte van wat er allemaal nieuw is en die je zeker eens moet gaan beluisteren. Deze week onder andere nieuwe muziek van Vrouwtje. Dit is Jaar na Jaar.

0: De allernieuwste van Vrouwtje, jaar na jaar.
1: Nieuw Music Friday.
0: Ja, en dan door naar een nieuwe muziek van Miles Smith. Vele nummers heeft hij al op zijn naam staan. Maar de vraag is, wordt dit zijn nieuwe hit? Dat is de grote vraag. Erin is in ieder geval Hold Me in the Dark.

0: dark. De nieuwste van Miles Smith en Hold Me in the Dark.
1: Oud en nieuw.
0: Ja, dat is alweer de hoogste tijd voor het spelletje Oud en Nieuw. Even kijken. Ja, even een herhaling. Welke keuzes hadden we ook alweer vandaag? Nou goed, de battle ging tussen de volgende nummers. Acta aan de Munich. Het regent zonnestralen uit 1998.

0: Ja, en één winnaar kan eruit komen. Vele appjes gehad in de appbox. Ook een aantal voor Adele, zeker waar. Ja, echt wel. Die mag echt niet vergeten worden. Maar toch gaat de meerderheid naar Akra de Munnik. En het regent zonnestralen.
1: Ik kies voor het regent zonnestralen van Akda en de Munnik.

De eerketje van deze week, Nathalie en Upside Down. Morgenochtend rond 11:15 een nieuwe eerketje. Ja, en dan tijd voor het sportnieuws. Want SJC Dames 1 is namelijk afgelopen donderdag onderscheiden met de medaille van verdiensten in brons van de gemeente Bilt. De speelsters en begeleiders kregen de waarderingen vanwege de Europese titel die op paasmaandag is behaald. De ploeg leverde een historische prestatie door voor het eerst de Euro Hockey League te winnen. De EHL dus. In de finale van het Europese clubtoernooi werd Den Bosch met 1-0 verslagen. Met deze overwinningen behaalde SJC haar tweede Europese hoofdprijs. In 2015 wist de club al de Euro Hockey Club Champions Cup te winnen. De voorloper van de huidige Euro Hockey League. Burgemeester Haverkamp benadrukte bij de uitrekening dat Europese winst opnieuw het hoge niveau en de internationale slagkracht van SJC onderstreept. Hij roemde ook hun gezamenlijke gedrevenheid. Hij zei: jullie zijn meer dan hockeysters. Jullie combineren topsport met studie en werk. Jullie gaan door het vuur voor elkaar. Jullie lachen op het veld en naast het veld. En jullie laten dag na dag zien wat mogelijk is als je ergens echt voor gaat. Wat een gedrevenheid en wat een prestatie. Iets waar jullie trots op mogen zijn, maar mij als burgemeester ook bijzonder trots maakt. Onze hockeyclub die zulke mooie sportdromen waarmaakt. Dat zijn de woorden van onze burgemeester Maarten Haverkamp. Afgelopen donderdag werden ze dus onderscheiden met de medaille van brons, van verdiensten. En als je mij vraagt, is dat best wel groot verdiend. Ja.

0: My Husband.
1: Ongelooflijk. Zometeen het NOS nieuws wat er zometeen aankomt. Ook het nieuwsoverzicht. En daar gaat het eigenlijk over het volgende. Namelijk een nieuwe hoofdtrainer van korfbalvereniging Nova. Hartstikke interessant. Ik vertel daar zometeen meer over. Ook zometeen in de tweede uur eindelijk het verhaal wat ik meegemaakt heb bij de supermarkt. Even een klein stukje alvast. Want ik werk bij de supermarkt als bijbaantje op dinsdag en donderdag. En afgelopen donderdag, toen ik weet niet wat er was. Maar een kleine hint. Ik zou naar de gevangenis moeten in de Verenigde Staten. Ja. Hoeveel procent van de mensen? Ja goed, zometeen hoeveel procent van de mensen. Ik hoor graag welk percentage jij denkt bij hoeveel procent van de mensen kijkt op hun telefoon tijdens een film en mist daardoor alles. Dus hoeveel procent van de mensen kijkt op hun telefoon en mist een film daardoor alles? Of gewoon helemaal. 06 16 14 36 80. Stuur het percentage en dan zometeen het antwoord.

0: she knows. Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Holy moly, wat zie ik daar? Het ochtendritueel van de broodtrommelers meenemers. Vroeg uit zijn nest en nu al anticiperend op zijn middagmaal. Om zoveel mogelijk plastic afval te vermijden. In iedereen zit een supporter van Schoon. Hoe zorg jij voor minder afval?
9: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
10: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij de gijzeling in een bank in Duitsland in Sinzig zou een kist met geld zijn buitgemaakt. Van de daders of daders is nog geen spoor. Gijzeling begon vanmorgen bij een geldtransport, zegt correspondent Charlotte Waiers.
11: Dat de chauffeur van die wagen is uitgestapt en toen is benaderd door iemand, onduidelijk dus één of meerdere mensen. En dat ze naar binnen zijn gegaan en de kluis in zouden zijn gegaan. En rond 2:30 vanmiddag is vervolgens de politie binnengevallen en heeft toen twee mensen die binnen in de bank zaten opgesloten bevrijd. De
10: politie heeft ook een signalement van één verdachte verspreid. Die zou die kist met geld hebben meegenomen. In de buurt van het Zuid-Hollandse Barendrecht is vorige maand een wolf gespot. En daarmee is de wolf nu in alle provincies in het land wel eens een keer gezien. Of die wolf in Zuid-Holland daar ook blijft of alleen maar op doortocht was, weet de provincie niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg vanwege het vuurwerkverbod. Een ondernemer die veel geld stak in zo'n vuurwerkbunker vindt het terecht dat die compensatie hier komt.
12: Het pand wordt minder waard, want die vuurwerkbunker die kun je natuurlijk te gelde maken als je het pand verkoopt. Dat is niet meer. En je winstderving op het vuurwerk, dat is ook niet mis.
10: De vuurwerkbranche vindt de 100 miljoen euro van het kabinet veel te weinig. Ze vroegen bijna 900 miljoen. Journalist en activist Karin Spaink is vandaag overleden. Ze koos zelf voor de dood nadat ze jarenlang leed aan de auto-immuunziekte MS. Ze schreef ruim 1000 columns voor het Parool die ook voor een groot deel over haar ziekte gingen. Ze keerde zich fel tegen kwakzalvers die vonden dat ziekte tussen je oren zit. Ook gingen haar columns vaak over privacy, seksuele diversiteit en feminisme. Ze was in 1999 de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spaink was 68 jaar. Het weer dan. Het is vannacht overwegend helder. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen eerst vrij veel zon, later ook wat stapelwolken. En dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
9: Roulette FM.
0: Met nu blik op het weekend. Ruben Kaai.
13: Roulette FM.
14: Blik op het weekend.

0: bouncer.
1: Vrijdagavond, even na 8 uur. Dit is het nieuwsoverzicht.
2: Ruben Kaai.
0: Het beeld start met de GGD Regio Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. De campagne Slaap Lekker. De campagne is uniek in Nederland en richt zich op ouders van kinderen tussen de 9 en 15 jaar. De gemeente start de campagne omdat uit onderzoek blijkt dat in 2023 1 op de 7 jongeren jeugdhulp ontving. Daarmee staat de beeld in de top 3 van de gemeente met de meeste jeugdzorg. Ook laten recente cijfers zien dat zowel de mentale gezondheid als ongezonde slaapgewoonten bij jongeren achteruit gaat. Belangrijke oorzaken zijn de toename van schermgebruik, stress en prestatiedruk. De campagne Slaap Lekker moet de ouders en kinderen bewust maken dat voldoende en goed slapen helpt bij concentratie, schoolprestaties en mentale gezondheid. Er komen tijdens de campagne informatieve ouderavonden, een website met informatie en praktische tips en challenges voor gezinnen rondom slaap. De campagne wordt zo ontwikkeld dat andere gemeenten kunnen aanhaken. Inmiddels heeft de gemeente Bunnik en Wijk bij Duurstede ook hun interesse getoond. En Maarten van Brenk, die wordt de nieuwe hoofdtrainer van Nova uit Bilthoven. Hij zal zich naast het coachen voor de eerste selectie in de overgangsklasse ook actief bezighouden met het opleiden van trainers en het technisch beleid. De afgelopen 7 jaar heeft Maarten van Brenk in de Nederlandse korfbaltop gecoacht. Hij is nu nog coach van AW.DTV uit Amsterdam. Maar ja, de play-offs heeft gespeeld voor promotie naar de Korfbal League. Samen met Maarten willen wij onze hele vereniging een boost geven op de korfbaltechnisch gebied. Van jeugd tot de selectie, aldus Maaike Jochem, bestuurslid technische zaken van de korfbalvereniging Nova. Van Brenk is geen onbekende binnen de korfbalvereniging. Hij heeft een aantal jaar in Nova 1 gespeeld en is nu nog actief als speler in midweek 2. Daarnaast korfballen zijn vrouw en kinderen ook bij Nova. Dan krijg je van mij nog het weer. Vanavond en vannacht is het helder met een temperatuur van 7 graden. Morgen begint de dag zondag, later meer wolken en het wordt dan zo'n 19 graden. En zometeen dan is het Rubens onderzoeksredactie waar we het gaan hebben over een draaiorgel. En straks ook de antwoord op hoeveel procent van de mensen.

0: René Lebang en If I Tell You. De hit van het moment, onder andere jongen. Ik vind het fantastisch goed. Iets wat ik minder fantastisch vind. Ik word er helemaal niet blij van, zelfs een draaiorgel. Maar ja, hoe werkt zo'n ding eigenlijk? Dat heb ik uitgezocht en daarom is het tijd voor...
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Ja, een draaiorgel is eigenlijk een wandelende muziekdoos op wielen. Binnenin zitten houten pijpen, een blaasbalg en een slim systeem dat de muziek onthoudt als het ware. Nou, vroeger gebruikte een draaiorgel meestal een groot kartonnen boek met gaatjes. Die zie je nu nog wel een paar keer in musea bijvoorbeeld. Maar inmiddels niet heel veel meer. Ja, dat boek draait langzaam rond terwijl iedereen aan een slinger draait. De gaatjes vertellen het orgel welke tonen gespeeld moeten worden. Een beetje als een Van Boek zegt, nu deze noot, nu die trommel, nu die melodie en dat soort dingen. Ja, door het draaien komt er ook lucht in de orgel. Die lucht gaat naar de pijpen en elke pijp maakt een andere toon. Grote pijpen klinkt laag en zware brommerig en kleine pijpen hoog en fluiterig. Samen vormen ze dan de muziek en sommige draaiorgels hebben ook trommels, bellen of bekkens voor een extra ritme. Dat zijn de iets meer luxere draaiorgels. Maar de man of vrouw die de orgel bedient heet een orgeldraaier, ook leuk om te weten. Die draait de slinger met de hand of gebruikt soms een kleine motor. Het orgel kan daardoor liedjes spelen zodat niemand de piano hoeft te spelen. Dat scheelt weer als je geen piano kan spelen, dan zou ik een orgel spelen. In Nederland die waren draaiorgels vroeger erg populair op straat en op kermissen vooral ook. Maar goed, mensen bleven staan luisteren en gaven soms een muntje. Het geluid was vrolijk, hard en feestelijk. Een beetje alsof de straat ineens veranderde in een mini-festival. Ja, ik vind draaiorgels niet de leukste dingen die er bestaan. Dat kan ik wel heel eerlijk zeggen. Nee, het is niet mijn favoriet. Helemaal niet. Het is echt niet mijn favoriet. Maar het is gewoon... Ik kan wel herinneren dat ik met mijn zusje... heel lang geleden was dit. Echt, we spreken over 6 jaar geleden. Toen, dat is echt ongelooflijk. Toen woonde ik nog in de Bilt. En toen fietste ik op een gegeven moment... waar was dat ook weer? Volgens mij in een van die zijstraatjes van de Hessenweg. De winkelstraat in de Bilt. En op een gegeven moment kwam er zo'n draaiorgel. Ja, helemaal. Mijn zus is helemaal leuk, helemaal dit. Oh, leuk. Maar ja, ik vond het echt verschrikkelijk. En in de stad in Utrecht zie je me ook wel vaak. Amersfoort is ook wel een stad die je vaak ziet. Sorry voor de mensen die het wel fantastisch vinden. Vind ik helemaal niet erg. Ik heb er helemaal niks mee. Maar als jij het leuk vindt, dan vind ik het helemaal goed. Ja.
1: Rubens Onderzoeksredactie.
0: Dat wil ik toch dan even gezegd hebben. Maar goed, naast een draaiorgel is er ook goede muziek. En wat ik goede muziek vind, is bijvoorbeeld deze van Roxy

0: te zijn.
1: Roxy Dekker en Loser. Ja, eindelijk het verhaal van de supermarkt. Ja, ongelooflijk voor hetgene als je het gemist hebt. Ik heb wat moois meegemaakt in de supermarkt. Ik werk ook bij de supermarkt. Bij de groene supermarkt. Om het even zo te noemen. Niet in min, maar inderdaad. Op dinsdag en donderdag. Als je het leuk vindt, kom lekker langs. Spreek me aan, hartstikke leuk. Ik heb toch afgelopen donderdag wat moois meegemaakt. Was namelijk een mevrouw. Sorry als je dit hoort trouwens. Voor die mevrouw. Neem het niet verantwoordelijk. Ik was niet verantwoordelijk voor die grijze kratten trouwens. Er was een mevrouw die... Die vond dat ik naar de gevangenis moet in Amerika. Ja. In Amerika moest ik naar de gevangenis, want ik had bijna iemand vermoord. Ze had het nek kunnen breken, namelijk over van die zwarte kratten die altijd in het gangpad staan. Daar leggen wij onze restanten neer. Degene wat niet in het schap past, maar wel overblijft. De restanten, die schatten in de zwarte kratten. En die zit in elk gangpad en zij viel er bijna over. Ze vond dat het heel erg in de weg stond. In Amerika kregen wij een claim in ons broek. Ja, en in Amerika zat ik bijna in de gevangenis zitten. Omdat ik dan gevaarlijke situaties veroorzaakte, waardoor ze haar nek kon breken. Ja, heel heftig allemaal. Echt ongelooflijk. Later kwam ze nog een keer langs en toen zei ze van ja, het lijkt wel alsof je het expres doet. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Als supermarkt wil ik toch wel even benadrukken dat ik het niet expres doe. Want ja, de hele stukken staan gewoon voor de restanten voor ons. En ik probeer mijn karretje, mijn dolly zoals we het daar noemen, in een vrachtkarren die overvol zijn soms, zeker op dinsdag, die zet ik gewoon in het midden neer, zodat je er wel gewoon aan beide kanten nog met karretjes, met winkelwagentjes langs kan. Maar goed, al met al, wel een komisch verhaal. Ik heb het nog nooit meegemaakt, maar ik vind het prachtig. Wat ik ook prachtig vind. Over bruggetjes gesproken, ongelooflijk. David Guetta en Taylor Swift. Gone, gone, gone. Duurde trouwens echt wel lang voordat ze uit de winkel was. Volgens mij echt een half uur of zo. Bizar. We

Ja, hoeveel procent van de mensen elke week een nieuwe? Aan jou dan de vraag, hoeveel procent van de mensen datgene doet? En net maakte ik de hoeveel procent van de mensen voor deze week bekend. Namelijk, hoeveel procent van de mensen kijkt op hun telefoon tijdens een film en mist daardoor alles, of in ieder geval een groot deel. Ik heb een aantal percentages binnengekregen in de WhatsApp-box. 06 16 14 36 80. Waar je overigens nog hartstikke leuke dingen kan delen. Wat je vanmorgen gaat doen, wat je vandaag hebt gedaan. Of een leuk verhaal wat je wilt delen. Bijvoorbeeld iets met wat ik vandaag of donderdag meemaakte. In de supermarkt bijvoorbeeld. Van alles. Maar goed, terug naar 100% van de mensen. Want, ja, hoeveel procent? Ik heb een aantal appjes dus binnengekregen. Waaronder, ik zie hier 79% staan. 68% zie ik hier staan. Overigens een hele leuke profielfoto heeft deze. Dus dan, ik vind het heel leuk. Van een kat in de tuin. Hartstikke leuk. Verder nog percentages van 75%. Ik zie hier 78%. Ja, genoeg mensen die er flink in de buurt zitten. Want het goede antwoord is namelijk 89% van de mensen die dit doet. Ja, ik heb ook wel de reden voor je. Want ja, telefoons die je trekken constant de aandacht. Ja, je kijkt dan heel even op je scherm. Maar ondertussen gaat die film gewoon door. En voordat je weet, dan is die film al bijna voorbij. Want ja, berichten, apps en scrollen die leiden je gewoon af. Waardoor er stukjes mist. Zonder dat je het wel merkt, heb je de hele film in principe gemist. En aan het einde van de film weet je eigenlijk nog maar half wat er gebeurd is. Eigenlijk best wel zonde. Als je het mij moet vragen, ja, heel eerlijk, ja. Ik heb het volgens mij wel een aantal keer gezegd in dit radioprogramma. Dat ik niet zo heel veel concentratie heb. Mijn concentratie is niet heel hoog, moet ik heel eerlijk zeggen. En ik ben ook niet echt van de films, moet ik zeggen. Series kan ik helemaal niet. Ja, ik ben soms van, ja, ik vind het leuk om te kijken. Ik vind het wel leuk om te kijken. Ik vind het hartstikke leuk. Maar ik kan het gewoon niet. Nee, ik ben veel te snel afgeleid. Ik moet trouwens nog steeds, ben ik benieuwd, door een klasgenoot, moet ik nog steeds een serie kijken. Of in ieder geval het begin daarvan. Heb ik nog steeds niet gedaan. Nee, heb ik nog steeds niet gedaan. Dat is precies de reden eigenlijk. Ik vind het jammer. Maar ja, ieder zo zijn ding. En mijn films is niet mijn ding. Dus ik vind het wel leuk, maar ik heb er gewoon de concentratie niet voor. Terwijl in een bioscoop heb ik er juist wel concentratie voor. Dan gaat het wel goed op zich. Maar goed, heb ik ook voor betaald. Dat helpt ook. En heb ik een pak popcorn, heb ik in ieder geval wat te doen. Enig probleem is, die bak popcorn is al leeg als de reclames nog bezig zijn. Dat is een beetje jammer, maar goed.

0: De bank zit is een uitsloper. En zometeen dan is het tijd voor moppentijd. Och ja, ik heb toch weer de parels. De parels heb ik weer voor je uitgezocht. Het is echt ongelooflijk. En het is ook ongelooflijk, want de tijd gaat zo ongelooflijk snel. Bijna 3 minuten over 8:30. En dit is het regionieuws.
1: Roulette FM, regionieuws.
2: Door een brand in een datacentrum in Almere is de Universiteit Utrecht vrijdag de hele dag gesloten. De digitale systemen en toegangspassen voor de gebouwen werken niet, waardoor werk- en studieruimtes niet betreden kunnen worden en veiligheidsmaatregelen niet gegarandeerd zijn. Door de brand in het datacentrum in Almere zijn er sinds donderdagochtend problemen met het netwerk, applicaties en websites van de Universiteit Utrecht. Sluiting was toen nog niet nodig, omdat veel medewerkers al in hun gebouw aanwezig waren toen de storing begon. De universiteit raadt de medewerkers en studenten af om vrijdag online te werken of online onderwijs te volgen, omdat niet alle systemen optimaal werken. Het recyclingstation in Huis ter Heide is komende week 4 dagen gesloten. Er is groot onderhoud nodig en om deze werkzaamheden veilig en goed uit te kunnen voeren is het nodig het recyclingstation volledig te sluiten. Reinigingsbedrijf Midden-Nederland sluit het recyclingstation om de hinder voor bezoekers te beperken. Ook probeert de afvalinzamelaar op deze manier zoveel mogelijk rekening te houden met de omwonenden van het terrein aan de Zandbergenlaan. Het recyclingstation is tot en met donderdag gesloten en is vanaf vrijdag weer geopend volgens de normale openingstijden. Het reinigingsbedrijf verwacht dat het na de heropening drukker kan zijn dan normaal. Wat wordt dit jaar de meest biodiverse gemeente van Midden-Nederland? Dat moet duidelijk worden tijdens een nieuwe soortenchallenge voor de gemeenten op en rond het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Inwoners van onder andere de Wild, Zeist en Utrechtse Heuvelrug kunnen vanaf zaterdag een maand lang op zoek gaan naar zoveel mogelijk wilde planten en diersoorten. De zoekresultaten kunnen via een speciale pagina op waarnemingen.nl doorgegeven worden. De regionale challenge is onderdeel van een landelijke competitie tussen 21 nationale parken die strijden om de titel van meest biodiverse park van Nederland. In de regionale competitie ging de titel in 2025 naar de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.
0: Dan de verkeersinformatie vanuit deze regio. Laten we dat er even heel gauw bij pakken. En het kan eigenlijk flink kortom zijn. Er staan namelijk geen files en ook geen flitsers. Dus het is oftewel lekker rustig.
1: Ruben Kai.
0: Ja, fantastisch. En zometeen is het tijd voor moppentijd. En eerst Castle and Ray, Deep Black Europe en Prada.

0: Oké. En een hele goeie. Want, het begin is een klapper. Moet je opletten. Ik zwom laatst in de Chinese Zee.
1: Ja.
0: Ik zwom laatst in de Chinese Zee. En toen werd ik gebeten door een Fuyonghai.
1: Oh.
0: Dat is leuk, hè?
1: Ja.
0: Hey. Goed. Dit vond ik de leukste vanavond. Daar begon ik mee. Ik kappeloof, ik begin met een klapper. Oké. Oh, ik hoor net, ik word op mijn schouder getikt. Mickey Mouse wil wat zeggen. Oké, dan moet ik even dit nummer. Hebben. Toch, Mickey Mouse?
2: Ja, zeker. Vind ik heel fijn.
0: Oké, nou kom. Oké. Ik vind het zo'n banger.
2: Ja, vind ik ook. Dankjewel.
0: Ja, alsjeblieft. Oké, nou. Vertel je mop. Ik ben ongelooflijk benieuwd.
2: Oké, daar gaan we. Een man stapte in een plas en hij werd nat.
0: Dat was hem?
2: Ja, dat was hem.
0: Oh, was dat hem echt?
2: Ja, dat was hem.
0: Ik weet niet of jouw buurman daarmee overtreft.
2: Oh nee, ga je nou weer over die discussie hebben?
0: Nee, jij begon er de vorige keer mee. Volgens mij was dat 2 weken geleden. Toen begon jij er echt wel zelf mee.
2: Ja, oké, dat is waar. Maar ik vond het wel een hele goeie.
0: Zal ik er nog weer... Ja, weet je... Oké, ik doe even niet meer de moppen. Jij doet er nog gewoon nog eentje.
2: Oké, ik heb een soortgelijke. Er komen 2 bevers in een supermarkt.
0: Ja?
2: Ja, en die 2 bevers zeiden toen tegen elkaar...
0: Ja? Ja, wat zeiden ze?
2: Ben je helemaal mal, man? Bevers kunnen toch niet praten?
0: Oh! Ja, logisch. Ja, jongen. Deze overtreft buurman wel.
2: Ja, zie je wel? Nou zeg, wat nou?
0: Oh, sorry, ik heb ruzie gemaakt. Allebei weg! Hop, weg! Weg! Zo, niet meer weg. Goed, ik doe het gewoon weer zelf. Ik ben er iets beter in, denk ik. Vind ik goed. Ja! Ja, ik ben er vooral beter in. Want de politiehond, die reageert op een advertentie van de FBI. Oh, spannend. Ja, je moet eerst aan al onze voorwaarden voldoen, zegt een hoofd personeelszaken. Ja, goed. Nou, ten eerste moet je 60 woorden per minuut kunnen typen. Nou, de hond gaat achter de typemachine zitten en zegt... Nee. Die zegt 80 woorden per minuut, dat kan ik. Dat hoofd personeel zegt, ja, heel goed. Ik ben trots. Maar je moet ook fysiek een test kunnen doen. En daarna een hindernisparcours afleggen. Ja, dat is zwaar. Nou, goed, de hond legde bij de tent test af zonder fout in een recordtijd. Echt applaus. Oh, ongelooflijk. Ja, en de laatste eis is dat je volledig 2-talig moest zijn. Dat zegt de man van de personeelszaken. Oeh. Nou goed, die hond die aarzelt geen moment en die zegt eigenlijk heel simpel... Namelijk het volgende. Met vol zelfvertrouwen.
2: Miauw.
0: Ja. Die is leuk, hè? Ik krijg er warm van. Want hij zegt dan natuurlijk ook... Woef, en dan...
2: Miauw.
0: 2-talig. Hey. Ongelooflijk. Die imitaties is fantastisch. Oké. Er zwemmen 2 haaien in de zee. Oh. Stel je voor je wordt gebeten door een haai. Of... Freek Vonk. Oh, dat is niet goed. Maar goed, er zwemmen 2 haaien in de zee. De ene haai zegt tegen de andere haai...
2: Hai!
0: Oh. Ja, echt een grap van de dag. Ongelooflijk. Goed. Dan, de ene laatste. Wat is het toppunt? Dat is een vraag voor jou, hè? Wat is het toppunt van lef? Dus stel je hebt echt ongelooflijk lef en je denkt, oh, ik spring over de sloot heen. En je kan het echt heel goed, heb je lef, weet je, dan kan je het. Oh, ongelooflijk. Maar, dat is een lef op een ander level. Snap je hem? Lef, level, heel leuk. Wat is het toppunt van lef? Als je echt het bovenste traptreden hebt. Het toppunt van lef. Nou,
2: Ruben, ik weet het niet, vertel het maar.
0: Oké, wat is het toppunt van lef? Een spookrijder inhalen. Nou, dan heb je wel lef. Als je een spookrijder inhaalt, dan heb je wel lef. Ik zou nooit een spookrijder inhalen als ik jou was. Zou ik niet doen. Ik zou vooral toeteren. En dan komt het vanzelf goed, toch?
2: Ja, oké. Okay. Goed.
0: Oké. Okay. Even het begin, want ik heb nog een hele goeie. Hier begin ik altijd mee, maar het is echt een hele goeie. Ik had een hele goeie. Daar komt hij. Oké. Okay. Wat is je achternaam? Dat vraagt de ambtenaar aan een pol aan de balie. Ja, een pol komt bij de balie en vraagt die balievrouw, vraagt... Wat is jouw achternaam?
2: Nou, dat weet je, dat wordt moeilijk.
0: Oké. Okay. Dus geen Jansen?
2: Nee.
0: Dat zou makkelijk zijn. Dus ook geen... De Jong? Nee, ook niet. Nee.
2: Dus ook geen Kai, want ik was dit. Want ik sta hier.
0: Ja, maar goed. De pol antwoordt... Het volgende...
2: Moet je opletten.
0: Shematsky? Skim Vujukuk. Dat zegt de pol.
2: Ja.
0: Heb je hem gehoord? Shematsky? Skim Vujukuk. Ja, dat is de achternaam van die pol. Dus die ambtenaar kijkt hem vragend aan van... Hé? Ik snap er niks van! Dat zegt hij ook, maar dan in zijn hoofd. Maar hij zegt wel wat normaal. Want als je... Hé? Ik snap er niks van! Zegt, dan is het klaar. Dan gaat die pol weg. Nou, oké, okay, ja. Hoi. Dat werkt dus niet. Dat is kansloos. Dus de ambtenaar vroeg heel netjes...
2: Ja, maar hoe schrijf je dat dan eigenlijk?
0: Waarop de pol zegt... Nou, met een streepje ertussen. Oh.

0: arena. Ik hoor jou zeggen, Alex, Nederland in beweging.
1: Nederland in beweging, ja.
2: Zeker. Pimpampet. Muziekeditie.
0: Ja, het is de hoogste tijd voor het spelletje Pimpampet muziekeditie. Als het goed is, ben je hartstikke warm nu op dit moment.
3: Ja, dat is precies de bedoeling, dat is top.
0: Want de hoogste tijd, ja, voor spelletje Pimpampet. Het is eigenlijk heel simpel, ik leg het heel snel uit. Ik draai aan het rad, daar komt een letter uit en dat is dan de beginletter. Ja, bij de arm is helemaal warm. En dat is de beginletter van de artiest die ik dan ga draaien. Het rad heeft zin in. Ongelooflijk. Daar gaat hij. Echt bizar. En hij staat stil op. De letter R. Ja. De letter R staat hier stil. Dat is een hele bijzondere letter, al zeg ik zelf. Als je denkt, hè? De letter R, waarom is die nou zo bijzonder? Als je even goed nadenkt, naar wie luister je? Juist! Naar Eva Max. Nee, naar Ruben. Goed. Maar ook naar Eva Max, want Ruben gaat hem aankondigen. Eva Max.

0: Evermax en Who's Laughing Now?
1: Pim-pam-pet.
2: Muziekeditie.
0: Ja, we zijn terug bij het spelletje Pim-pam-pet muziek. Dat klinkt soepel. Het spelletje Pim-pam-pet muziekeditie. We hebben net aan het rad gedraaid. Daar kwam de letter R uit van Ruben. En ook van... even kijken wat allemaal van is binnenkomen. Ja, ik zie hier onder andere ja, Robbie Williams. Ik heb van alles. Maar ik dacht... Ja, een vriend van de vrijdagavond. Hij was van de vrijdagavond. Hij heeft vele hits gemaakt. Adje voor een sfeer. Liever te dik in de kist. Ik heb hem vaak gesproken. Hele lieve man. Dus ik dacht... De letter R, ja, die kan maar aan één iemand bestemd zijn. En dat is René Karst. Ongelooflijk lieve, sympathieke man. Helaas heeft hij het... Ja, is hij het leven, ja, is het voor hem geweest zoals het is, helaas. Veel te vroeg, maar de letter R is voor mij aan René Karst besteed. En dit is zijn allerlaatste nummer ooit uitgebracht. Dit is Lasso.

0: René Karst en Lasso.
1: Alex, dan zoek je!
0: Ja, elke vrijdagavond rond 8:50. Het is iets later geworden. Ja, hoor je Alex Danshoekje met vaste luisteraar Alex van Stam. Ja, welke dansplaat hebben we deze vrijdagavond? Dat is de vraag, Alex.
2: Ja, dat is de tent op zijn kop. En ik wou nog even de wetenschap doen aan Joey. En nog Daniel en Angelique en Maria Tamers.
0: De wetenschap, dat klinkt niet goed.
2: Nee, die jongen heeft iets van zijn ogen. Het verkeerde medicijnen vanmiddag. Dus dat is vervelend.
0: Ze hebben niet het handafvirus, toch?
2: Ik hoop het niet.
0: Heb je dat gelezen?
2: Ik heb het gehoord op die boot, hè? Echt
0: ongelooflijk. Ik hoop echt niet dat het nieuwe coronavirus is.
2: Ik hoop het ook niet, Ruben. Nee, dat dan zijn we allemaal ziek in de studio.
0: Ja, echt. Zou ik niet heel poffen vinden. Maar goed, gelukkig. Gewoon als jij lekker op de bank zit op de vrijdagavond of misschien wel staat. Dat kan ook, hè? Want voor Alex Danshoekje mag je wel staan, vind ik.
2: Tuurlijk, uiteraard, jongens. Ja. Zeker.
0: Want, je zei het in het begin al heel even. De tijd is niet heel...
2: We zitten met de tijd, hè?
0: Niet heel veel meer.
2: Zeker.
0: Jesse kan toch wel heel even wachten met die X-Vibe, toch?
2: Ja, Jesse kan wel even wachten. Onderweg weer naar hem luisteren.
0: Ja.
2: Dus.
0: Ja, voor deze plaat moet het wel even kunnen, vind ik. Maar,
2: zeker, Ruben.
0: Je zei het al even, het is van Lick Pep. Van Likke Pep, ja. Hartstikke leuk nummer. Maar, wat is het voor nummer? Kom er gewoon aan! Likke Pep en...
2: De

0: yes, alsjeblieft. Het is helemaal opgewarmd. Het moet helemaal goed komen als je het mij vraagt. Ja, zoals jij Alex zegt.
1: Zeker.
0: Een heel fijn weekend en veel plezier. Morgen met Opstaan met Juriaan vanaf een uurtje of 9.
2: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
2: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Renate Kok met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat er op zijn verzoek een tijdelijk staakt het vuren komt tussen Rusland en Oekraïne. Dat zou morgen, overmorgen en maandag moeten gelden, schrijft hij op sociale media. Volgens Trump zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide ook 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder ook al met voorstellen voor zo'n staakt het vuren. Het datacentrum in het oosten van Almere verwacht binnen 72 uur noodstroom te hebben weer voor de servers. Gisteren vloog de stroomvoorziening in brand, waardoor die servers uitvielen. Het veroorzaakte problemen bij klanten in het hele land, ook bij een rederij in Friesland.
12: Het is natuurlijk ook voor ons wel een in die zin een verrassing. Je weet natuurlijk dat je data ergens is opgeslagen en dat je daar afhankelijk van bent. Maar nu word je eigenlijk met de neus op de feiten gedrukt.
11: Nou, passagiers naar Vlieland en Terschelling moesten vanmiddag handmatig worden ingecheckt. En dat duurde daardoor wel wat langer. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit voor de vuurwerkhandelaren. Hun inkomsten vallen weg omdat consumenten vanaf komende jaarwisseling geen vuurwerk meer mogen afsteken. De vuurwerkbranche vroeg bijna 900 miljoen euro als compensatie en vindt de 100 miljoen van het kabinet veel te weinig. Paul Magnier heeft de eerste etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het peloton was op weg naar een massasprint, maar na een flinke valpartij in de laatste kilometer bleef er maar een klein clubje over. En daarin was Magnier de snelste. Hij pakte daarmee de roze trui.
13: A pretty easy day, so everybody was really fresh. And then I was in good position. We knew with the narrow road in the final would be tricky, so we tried to get in good position. And then in the final, I could finish it off, so I'm super proud.
11: De Nederlandse sprinter Dylan Groenewegen had ook zijn zinnen gezet op die roze trui, maar ging onderuit. Het weer dan. Vannacht is het helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Het blijft wel droog en dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
2: Met nu The X-Vibe met Jesses Prikkelman.
15: Roulette FM.
16: Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

On Me is de titel van haar nieuwe track. Wel een beetje een dubieuze uitnodiging in tijden van grensoverschrijdend gedrag. Vind je niet? Hands On Me. Dit is The X-File. Goed dat je erbij bent.

0: Origineel natuurlijk van Spiller en Sofiella's Backstar 2000. En nu geremix, maar wel in zijn waarde gelaten door Not Without Friends.
1: Jesse Sprikkelman. The best selection of electronic dance music.

Uit Frankrijk komt deze man. Hugo Cantera, Fire to the Water. Ellie Veur werkte er ook aan mee. Dit is die X-Fly Vina luistert. Je favoriete danceprogramma op de Nederlandse radio, tenminste, dat hoop ik.

En dat ook nog eens inderdaad. Van Dux was een man van helden en A-Track. Het was ook de tijd van onder andere, nou, dat je de Swedish House Mafia, een beetje Avicii. En in de tens had je Rudimental. Maar ook nu nog steeds in de 20s. Want Rudimental heeft nieuwe muziek uitgebracht. En het klinkt zo.

Dus gehoord van het voyeurisme. Een voyeur is iemand die het seksueel aantrekkelijk vindt om alleen maar te kijken. Die hoeft dus niet per se mee te doen, maar die heeft genoeg aan kijken. Soms doen ze het met toestemming en in illegale gevallen doen ze het zonder toestemming. En dat is vervelend, want dan heb je dat ene gevoel.

Een zin die soms moeilijk is om uit te spreken, maar af en toe moeten we het toch zeggen, ook tegen onszelf. Don't you worry, child, een absolute tense classic van de Swedish House Mafia en de vocalen van John Martin. Dit is die ex-wife, we zijn lekker aan het dansen, lekker weekend aan.

je deze DJ producer hoort, dan denk je, die komt uit een of ander zonnig oord. Spanje of misschien wel Mexico, Colombia. Nee, niks is minder waar. Dit is Kisi Light. Die komt gewoon echt waar uit het regenachtige Schotland. Maar als je dan zoveel regen ziet, dan begrijp ik wel dat je de zon een beetje in je studio probeert te brengen. En dan dat je dit soort muziek uitbrengt. Danka, het is nieuw en je hoort het in DX Vibe.

0: die jungle, dat is toch een dankbaar onderwerp om muziek over te maken. Ja. Dit was Blondish en In de Jungle. Je hebt natuurlijk ook nog...
1: Want we komen uit de jungle. Ja, we komen uit de jungle.
0: Broederliefde en jungle. Ja, er lopen allemaal vieze beesten rond in de jungle. Maar het wordt in de muziek ook wel eens als metafoor gebruikt. Bijvoorbeeld... Welkom moet een Emma Louise. De jungle, een van de vele onderwerpen

0: gas terugnemen. Met Too Sweet van Trinix en de Marksons Project. Deep House, zoals je het wil. Goede vocalen erin en lekker chill. Ach, heerlijk zeg. Ik zie hier in de uitgaansagenda dat er een hoop te doen is dit weekend. Mocht je naar een wild feest gaan, kijk dan ook af en toe even in de spiegel.
1: Wat is het witte poeder op je neus?
2: Oh, ik heb wel mooie neus. Dance music and a little bit of explicit content. The X-Vibe met Jesse Sprikkelman.

zomers en het is lekker. Het is wat we van Chris Lake gewend zijn. Make You Flight. Oh nee, Fight staat er. Fight. Even een leesbril kopen. Het is nodig, blijkbaar.

alles kwam voorbij. En dan moest je dan een foto van maken en posten. Planken, dat was een trend in 2011. En toen was deze plaat een hit. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

laat dus nog even de outro van deze plaat horen. Omdat het zo niet past bij de platen. Daarom ook weer juist wel bijna een beetje Moby-achtig. Het outro van Pitbull, Need Your Afrojack en Give Me Everything. Brengt gelijk een einde aan Dick's Vibe voor deze week.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
0: In de buurt. Roulette FM.
7: Renate Kok met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Niemand zou ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens dat bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het eergisteren al zou ingaan, maar gisteren en vannacht waren er toch weer zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. In Zuid-Holland is toch geen wolf gezien. De provincie maakte bekend dat er een waarneming in Barendrecht zou zijn geweest, maar de melder bleek het dier in Limburg te hebben gezien, zegt de zoogdiervereniging.
8: En daar komt wel vaker een wolf langs, dus daar was het geen nieuws. Maar omdat het in Zuid-Holland wel nieuws was, is daar een bericht van gemaakt. Een pijnlijke misser, maar ja, het blijft mensenwerk.
7: Ja, volgens nu.nl was de waarneming per ongeluk doorgegeven via het thuisadres van de melder in Barendrecht. En in Venetië is de kunstbiennale begonnen met protesten tegen de deelname van Rusland en Israël. Correspondent Angelo van Schaik.
9: Afgelopen woensdag was de Pussy Riot. De Russische dissidenten bij het Russische paviljoen en staken daar vuurwerk af. En er was iemand die binnendrong in het Russische paviljoen en het paviljoen met melk en parmezaanse kaas besmeurde.
7: Nou, ook bleven de paviljoens gesloten uit protest tegen Rusland en Israël. Ook de Nederlandse afvaardiging deed mee aan die protestactie. Het weer dan, het is vannacht helder. Morgen eerst vrij veel zon, later ook stapelwolken. Blijft wel droog. Maximum temperaturen liggen tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
10: Straks nachtmix. Nu tot 12 uur, Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Bestand geldt voor morgen, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. Bij de gijzeling in een bank in Zintzig in Duitsland is een onbekend bedrag aan geld buitgemaakt. De politie is op zoek naar zeker 1 verdachte van wie een signalement is verspreid. De verdachte zou vandoor zijn gegaan met een kist geld. 2 mensen werden in de bank opgesloten. Zij werden vanmiddag door de politie bevrijd. In tegenstelling tot wat eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd, was per ongeluk het thuisadres van de melder terechtgekomen. Journalist en activist Karin Spank is overleden. Ze was bekend van haar columns in het Parool die vaak gingen over haar ziekte MS, waaraan ze al jaren leed. Ze was ook de medeoprichter van de privacyorganisatie Bits of Freedom. Karin Spank was 68 jaar. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een 2-0 overwinning op ATO Den Haag. Het is de eerste kampioenstitel voor de PSV-vrouwen. En dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer, het is vannacht overwegend helder, bij 5 tot 8 graden. Morgen eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Vanuit de beeld is dit
0: Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop de mensen zaten met het dodelijke hantavirus vaart nu nog naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Uit protest tegen het plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar pas in september. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat oeverzwaluwen bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de heuvel was dichtgemaakt en was bedekt met een nieuwe laag zand. Alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren de nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt voor de zwaluwen. En daar zijn inmiddels alweer nieuwe zwaluwen gesignaleerd. Het weer, het is vannacht overwegend helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog bij maxima tussen 18 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanuit de Bild is dit
2: Roulette FM.
4: Straks, goedemorgen zaterdag. Nu tot 7 uur, Nachtmix.

0: Lunette FM.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. President Zelensky en president Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor morgen, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat eergisteren zou ingaan. Maar er kwamen gisteren en vannacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip komt zondag aan op Tenerife. Niemand aan boord zou nu ziekteverschijnselen hebben. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch last de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer door de snelweg A59 te blokkeren. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Die dubbelslag voor een club kwam voor het laatst op naam van AZ in 2009. Het weer vannacht helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
0: Met nu
2: Nachtmix.

and pray to God that you never met me, then forget me.